Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïben zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw, die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kers.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Je weekend wordt compleet met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.
1: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
3: Goedemorgen!

al die lekkere jaren 90 liedjes in de back-to-back classic, hè, door de voice-over te samengesteld in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, tweede uur van dit ochtendradioprogramma is weer een feit geworden. Ja, Patricia Pai en haar dochter Christina Curry zijn te zien in een nieuwe reality-serie bij RTL. Dat heeft een woordvoerder gemeld. Ja, het is een berichtgeving wat eerst in de krant is gekomen. En nu dus overgenomen door diverse media. Ja, er komt een serie over het leven van Christina en haar vriend Kevin, waar Patricia en Adam een aandeel in hebben, zo heeft de woordvoerder laten weten. Ja, de opnames die zijn al begonnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie precies te zien is. Ja, Patricia Pai werd begin deze eeuw al gevolgd in de reality show Adam's Family. En samen met haar moeder. Toen gebeurde dat ook al. Ja, hoeveel afleveringen de nieuwe serie krijgt is nog niet bekend. Dus ja. En in Indonesië, in de hoofdstad Jakarta, zijn meer dan 300 personen opgepakt. Er was een inval in een kantoorgebouw waar een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites runde. Ja, op een persconferentie heeft de politie gezegd dat de arrestanten buitenlanders zijn. Het gaat onder andere om 228 Vietnamezen, 57 Chinezen en mensen uit Laos, Thailand, Myanmar, Maleisië en Cambodja. En veel van de arrestanten die waren Indonesië binnengekomen op inmiddels verlopen toeristenvisa's. Ja, de politie heeft dus het goksyndicaat opgerold. Ze zijn allemaal op heterdaad betrapt. In het gebouw hadden de verdachten taken zoals in een gewoon bedrijf. Ze waren er mensen verantwoordelijk voor de klantenservice, marketing en financiële administratie. Ja, zo zijn er 70 goksites weggehaald. Ja, de politie die is nog op zoek naar de leiders van het syndicaat. Want ja, die waren natuurlijk niet aanwezig. Goed, nog meer nieuws morgen. Nou ja, nieuws. Het is wereldwijd natuurlijk altijd al een nieuwsfeitje geweest. Elke dag. Ja, morgen begint de IJsheilige. Ja, ze zullen ons weer tot 14 mei in de greep hebben. Dus de bloemen kun je maar beter binnen laten staan. Want voor IJsheilige de bloemen buiten. Veelal kun je daarna naar fluiten. Wacht af tot ze zijn voorbij. De bloemen zijn u daardoor blij. Dus ja, de bloemen die buiten staan, haal ze maar naar binnen. Want het kan nog heel slecht weer worden de komende week. Nou ja, ik heb het even bekeken, inderdaad. Nou ja, echt super slecht weer ook weer niet. Maar het gaat in elk geval wel regenen. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Kelvin Bouwmeester en ga met mij mee op vakantie. Ja, want de vakantietijd komt weer aan. We gaan weer naar verre landen. Misschien wel met vliegtuig. Al is het wel een stuk duurder natuurlijk. Hè, want die benzineprijzen die liegen er niet om. En die brandstof voor de vliegtuigen is natuurlijk ook fix omhoog gegaan. Dus als je op vakantie gaat, dan zul je wel iets meer in de buidel moeten tasten. Maar het gaat wel goed komen. We zijn er allemaal wel een beetje aan toe. Hè? Ja. Goed, ga je met mij mee op vakantie? Ja, het liedje van Kelvin Bouwmeester kreeg ik gisteren binnen. Ja. Het is vandaag zondag, we zijn 10 mei en de Songfestivalweek, hè, jongens. Dat zo dadelijk ook weer een leuk liedje uit dat bekende Songfestival van Corrie Brokke en Net als toen. Maar eerst een ontbijtje op bed.
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.
0: Een beetje melk erbij.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Zo is het.

1957, voor de tweede keer wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. En Corrie Brokke die heeft toen gewonnen met het liedje wat je dus net voorbij hoorde komen.

0: Ja, wat je ook denkt van Gerard Joling, hoe je hem ook vindt. Ik vind het toch altijd wel vrolijke liedjes die hij maakt, hoor. Je hoorde niet voor één keer voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker.
1: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek.
0: Ja, het gaat gebeuren. Vanaf morgen het Songfestivalverhaal. Officieel een week lang. We zijn er vandaag al een beetje stiekem mee begonnen. Ja, Georgië die stuurt een bijzondere groep dit jaar. Het is Bzikibi. Ja, als een zeer jong kind, als heel jonge kinderen, wonnen zij in 2008 het Junior Songfestival met een vrolijke liedje. En dat liedje dat hoor je zo dadelijk in Voor de Wekker Wakker. Hè? De Songfestivalweek vanaf...

0: Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?
1: I

de flitsschijf tot en met aanstaande zaterdag. Dus het duurt nog eventjes. You're the something perfect. In voor de wekker wakker. Dit was hem weer. Dit was het ochtendradio Phaeton. Ik ga vandaag van de zondag genieten. Een lekkere wandeling maken. Eventjes door het bos, denk ik. Vandaag. Een beetje genieten van de natuur. En dan spreek ik jou morgen weer. Want dan zijn we er weer met dit ochtendradioprogramma. Graag tot dan, hè. Tot morgen.

Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het Hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: je mee.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.
3: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
0: Een hele goede morgen.
4: Beleef muziek uit het verleden en heden.
0: De Muziekfabriek.
5: Je bent er weer klaar voor, dan moet ik maar weer eens flink aan de slag. Welkom allemaal bij een uurtje De Muziekfabriek. Hier zijn de eerste liedjes. De eerste die neem je mee terug in de tijd. Dat is die van Heavy D and the Boys. Hier zijn ze met

0: van ons die kunnen zich nog wel herinneren. De televisieserie Dallas, heel erg populair in de jaren 80. Het was te mooi om maar te misschien kun je ook nog wel dit liedje van Johnny Lyon. Misschien heb je wel uit volle borst meegezongen. Nou, van mij mag je hoor. Alleen in Dallas. Daarvoor zat Bob Marley en de Wailers. Met de medewerking van Lionscape en Boiler en Is This Love. En we begonnen dit rijtje van drie met Heavy D and the Boys. Met This Is Your Night. Nou ja, misschien niet jouw nacht, maar wel jouw dag. Want dit is de Muziekfabriek.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Nou, ik heb er weer twee voor je uitgezocht. Maar welk jaar?
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar
0: 1987.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit die is van Tony Esposito met Papa Chico. Tony Esposito werd in Napels op 15 juli 1950 geboren. Hij is een Italiaanse muzikant en drummer. Hij is vooral bekend van zijn hit Papa Chico, die in 1987 vijf weken op nummer 1 stond in de hitparades van Nederland. Ook bracht hij in 1984 samen met de Italiaanse zanger Gianluigi Di Franco het nummer Kalimba de Luna op de planken. Dat nummer haalde slechts de tipparade. Boney M kwam echter met een cover en haalde nummer 27 in de Nederlandse top 40 en 20 in de nationale hitparade. Die week stond Papa Chico op nummer 4. Een week eerder was dat op nummer 13. En dat voor drie weken in het lijst. Hoogste behaalde notering was nummer 2.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En die kleine hit die is van Steve Allen met Love is in the Air. Steve Allen is de zoon van een jazzzanger die op de kunstacademie zat in zijn geboortestad Liverpool. In de late jaren 1970 vormde hij onder het pseudoniem Enrico Kedelec de groep Def School, waarvan hij de zanger was. Tussen 1980 en 1981 zong hij bij de Original Mirrors. In de jaren 1984 tot 1989 werkte de Brit met Italiaanse producent en maakte hij diverse singles, die in Duitsland zeer succesvol waren. De single A Letter From A Heart bereikte in 1985 nummer 22. Die week stond in Nederland Love Is In The Air op nummer 35 en een week eerder op 23. En dat voor zes weken in het lijst. Het nummer zou niet hoger komen dan een 21ste plaats.

de kleine hit. Love is in the air. Dat geeft altijd een heerlijk gevoel. Gedaan door Steve Allen. En die grote hit die was van Tony Esposito met Papa Chico. Beide afkomstig uit 1987. Dit is nog altijd een uurtje de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Een mooi Nederlands luisterliedje. Met inhoud. Het heet Niet Veel Nodig. Hier is René Vroger.

0: together. Het was deze van Taylor Swift en We Are Never Ever Getting Back Together. Daarvoor zat Jones, een lekker lounge-achtig nummer, Melt. We begonnen dit rijtje van drie met René Vroger en Niet Veel Nodig. Nog van mij te groeten de oude lullenplaat, maar nu eerst de Jukebox Classic.
1: We are going back in time. Listen to the Jukebox Classic.
0: Willie Nix werd geboren in Memphis op 6 augustus 1922. Als kind leerde hij tapdansen en was hij later als tienerdanser werkzaam en deed hij een deel komiek. Dit leidde tot diverse variété-werkzaamheden in de jaren 1940.
1: But first, Ron, tell something more about it.
0: Maar zijn muzikale werk begon op de lokale radio bij Robert Lockwood Jr. en maakte deel uit van de blues scene. Hij werkte samen met Woody Love, Joe Willie Wilkins en Sonny Boy Williams III. Ze werden aangekondigd als de Four Aces en later zouden ze eveneens samenwerken met B.B. King en Joe Louis. Hij nam in 1950 en 1952 zowel in Chicago als in Memphis een aantal nummers op. Waaronder Nervous Wreck en Try Me One More Time. Tegen het einde van de jaren 1950 ging Nix terug naar Memphis en bracht hij tot aan het begin van 1960 een korte tijd in gevangenis door. De daarop komende 20 jaar voerde Nix sporadisch iets uit. Zijn gezondheid daalde en zijn gedrag was excentriek te noemen. Zijn werk wordt nog altijd hoog aangezien vanwege zijn lyrische behendigheid en dwingende beat.
1: It's now time to push the buttons, so Ron, play.
0: Ik zeg je op voorhand, de kwaliteit van het nummer is niet al te best. Maar omdat de swing zo lekker is, wil ik deze graag uit de jukebox voor je draaien. Luister naar Willie Nix samen met The Memphis Blues Boy met Baker Shop Boogie.
1: The Jukebox Class.

Ik liet wederom de jukebox voor je draaien. Dit was Willie Nix en de Memphis Blues Boy. En Willie Nix is niet zomaar niks, hè, toch? Dat was de Baker Shop Boogie en hij overleed in Mississippi in 1991. Deze zanger-gitarist werd 68 jaar oud.

0: In de jaren 70 een hele dikke hit voor Donna Summer.
1: De muziekfabriek.
0: En van oorsprong een heel oud nummer, MacArthur Park.
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: Werd ook gedaan door Richard Harris. Daarvoor zat uit de jaren 90 in de city What You Gonna Do With My Laughing. En niet te vergeten, Twan Leijten met Ga Maar Weg. Neil Precious Young werd geboren in Toronto en is een Canadese singer-songwriter.
3: Oude lullenplaat.
0: Neil Young is de zoon van schrijver en journalist Scott Young en diens vrouw Edna Racy Ragland.
3: Oude lullenplaat.
0: Neil Young werd geboren op 12 november 1945. Het gezin woonde toen in een huisje aan Brook Avenue in het noorden van Toronto. Young kreeg op jonge leeftijd diabetes. In 1951 leed hij aan de virusziekte polio. Op 10-jarige leeftijd begon Young een bedrijfje, Neil X. Hij hield kippen en werkte op een golfbaan om het voer te bekostigen en was van plan een opleiding tot boer te volgen. Hij had een krantenwijk en stond 's ochtends vroeg op om de Globe en Mail te bezorgen. Voor het slapen gaan luisterde hij naar de radiozender 1050 Jump en raakte zo geïnteresseerd in muziek. Dat hij in 1958 zijn eerste muziekinstrument kreeg, een plastic ukulele. Een kerstgeschenk van zijn ouders. Toen hij 12 jaar oud was, scheidden zijn ouders en verhuisde hij met zijn moeder naar Winnipeg. Hij ging achtereenvolgens naar de Earl Grey High School en de Kelvin High School. Daar vormde hij ook zijn eerste bandje, de Jades. Andere bandjes waarin hij in het begin speelde waren de Esquires, de Stardusters en de Classics. Na zijn solowerk met onder andere Crazy Horse is hij ook bekend van Buffalo Springfield en Crosby, Still, Nash & Young. Hij heeft inmiddels meer dan 36 studioalbums uitgebracht. Het album Harvest uit 1972 is zijn succesvolste. Luister naar Neil Young met Heart of Gold.

Je mag ze doorgeven, die oude lullenplaten. ronvandesteen.nl. Neil Young is en was overigens betrokken bij diverse goede doelen. Jaarlijks organiseert hij het Bridge School Benefit, waarvan de opbrengsten gaan naar de Bridge School in San Francisco. Hij heeft ook diverse bijdragen geleverd aan de Farmaid, een eveneens jaarlijks terugkerende actie om de aandacht te vestigen op de slechte financiële situatie waarin veel Amerikaanse boeren zich bevinden. En na dit mooie luisterliedje van Neil Young is het tijd om je wakker te schudden. Doe maar met Chef Special. Hier is Amigo.

0: wil zeggen, amigo's. Deze muziekfabriek, die zit er zo goed als op. Maar ik heb nog een tweetal liedjes.
1: De muziekfabriek.
0: Waaronder deze uit de jaren 70 van de OJ's. En Backstabbers. En als de klok wat toelaat, doen we ook nog de Pretenders met Back on the Chain Gang. Dit was hem weer. We gaan de boel opruimen. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet.

Je hebt geluisterd naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen. Komende zaterdag om 9 uur is er een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede morgen.

0: Tijdens het weekend brengen de klassiekers van Venlo Vintage je in een feestelijke, nostalgische sfeer.
1: De klassiekers van Venlo Vintage maken je middag stralend.
2: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze rond deze tijd van Tenerife naar Eindhoven. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
4: Een hele goede middag.
5: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Venlo Vintage.

0: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag. De zonnestralen dansen harmonieus op de onvergetelijke melodieën van de klassiekers. Venlo Vintage. De stralende glimlach van de lente.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage. Tot

0: is 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. En de 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een mooie avond.

0: De vogels fluiten, de lentezon straalt. Geniet van een verkwikkend voorjaar met Venlo Vintage.
1: Er stromen verfrissende lentezonnestralen uit je speakers. Het zijn de klassiekers van Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.

Ja, dat was Passy. En dat is een Frans-Congolese rapper. Zanger ook, componist, producent, acteur en regisseur. En hij wordt door de pers eigenlijk beschouwd als een van de grondleggers van de Franse rap. Net als bijvoorbeeld Assassin en MC Solar. En hij komt straks nog een keer terug in een duet samen met Calogero. Dan gaan we verder met een artiest die ik eigenlijk heb ontdekt dankzij de groep Chansons. Het is Hubert Félix Thiéfaine. En ook met een wat verouderde manier van communiceren. Hij heeft het over Telegram. Het heet ook Telegram 203. Dus 2003, als ik het goed heb gezegd. 2003.

Francis Cabrel. En op zijn manier vertelt hij een verhaal alsof je er middenin staat. Dat was La Corrida en dat is dus de stierenvechter. Ja, verhalen die worden ook gevormd door hoe de wereld kijkt en oordeelt. En hier is Charles Aznavour met Comme il disent.

Dat was een artiest die zelf zong over beroemd worden, gehoord worden, gezien worden. Het was Daniel Balavoine met Le Chanteur. Juist de droom van elke artiest. Gehoord worden via de radio, via de media of via jou natuurlijk. En soms confronteert media ons ook met de realiteit van de wereld. Dat geldt ook voor Stromae, die natuurlijk al een tijdje uit beeld is vanwege mentale problemen, zal ik zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe het momenteel met hem gaat. Een tijdje terug las ik dat hij terug zou komen, maar dat is alweer een paar maanden terug. Dus afwachten in ieder geval. In ieder geval zingt hij hier met Fils de Zwa.

0: jeune pour mourir.
1: Ja, ik had het al eerder aangekondigd. Passy hebben we net gehoord eerder. En nu in de samenwerking met Calogero met Face à la mer. Een nummer dat blijft resoneren, denk ik. En soms zijn het niet de grote woorden, maar juist de woorden die niet gezegd worden. En dan heb ik het over Christophe met Les Mots Bleus.

Ja, ik weet niet of je zijn stem hebt herkend. En je wist wellicht ook niet dat hij in het Frans zong. Maar dit was Demis Roussas met On écrit sur les murs. Geschreven op muren, maar gehoord via de radio. En gedeeld via media. Ja, vandaag speelt een groot deel van ons leven zich online af. En soms zitten de mooiste ontdekkingen niet in de grote studio's, maar ergens verstopt tussen de digitale lijnen van het internet. En ik weet er niet eens hoe ik haar naam precies moet uitspreken, maar Lenaïque of Lenaïque is zo'n artieste. Een stem die je niet elke dag op de radio hoort, maar die des te meer blijft hangen. Het is een nummer dat perfect past bij deze tijd, want het heet Internet. Zij is een Franstalige artieste die zich beweegt in de wereld van chanson, pop en lichte electro-invloeden. En haar werk is eerder kleinschalig en artistiek en vaak te vinden buiten de grote hitlijsten. En natuurlijk hier bij J'aime les chansons. Dit is Lenaïque met Internet.

En we sloten af met een klassieker over idolatrie, over fans, sterren en de magie van muziek. Dat was Michel Berger met La Groupie du Pianiste. En zo eindigt deze reis door de wereld van media, van Telegram tot Timeline, van fluistering tot virale hit. Dankjewel voor het luisteren. Blijf dicht bij de muziek en laat je af en toe even niet leiden door het scherm, maar door het geluid. A bientôt bij J'aime les chansons.

0: Je hebt geluisterd naar J'aime les chansons met Paul Stoutenberg. Volgende week zondag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Venlo Vintage. Venlo Vintage.
1: Het is 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage. En laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Goedenavond.

0: mi piace così.
1: Venlo Vintage.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014, dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Dit

0: Hey.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.